hoort die durkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkoms dood verkleim en kaal. Na uitgeholde meerswoop dier een aardvark oopgekrap was een herberg vir klein durkie teen die koue van die nacht. A kaal verkleinde lyfie om die meerswoop toegevoegd.

0: Goeiemôre RSG, vandag se liedjie is Tulsa Time deur Eric Clapton, Jan Joubert, Hartenbos.
1: Goeiemôre, vanoggend se liedjie is Tulsa Time, gesing deur Eric Clapton en is Julie van die Noordkus.
2: Tulsa Time, voor die Marvel Oak.

John Lennon met Woman. Voor dit vakantie op die platteland en reen, bly by ons volgende afstof. Onthou lekker sport na 2 en daai gesprek met Zelien Mennington deur Heidi Miller-Isaacs. Dis 25 minute oor 2. Jeremy Loops, Wolves.

0: Dit is Spits Tyd, Porcelain Moon en Midnight Drive. Dis nou 5:05. Jy weet ons so 20 minute van nou gebeur daar iets hier by ons. Luister!
1: Hi julle, ek is Elvis Blue en ek is vandag se kunstenaar in Woensdag Wysie. Luister Spits Tyd saam met Willem Pelser om 4:15 vanmiddag en ek 'n paar van my liedjies gaan sing. Sommige net lekker met hom gaan gesels.
2: Jou

0: Buy Cars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Tijd vlieg, ne? Ik hoop jy is al amper veilig by die huis. As jy by die huis is, geniet dit keier lekker saam. Hier is After All. Is Michael Bublé en Brian Adams op Aries Geelspits tijd.

Quella Quella deur Mafikeng Zolo en Yuma Sekela. Mango Groove vermaak jou nou met Special Star.

van Abdullah Ibrahim se groep gewees. En vanaand is hy met Lazy. Tot volgende week, bly warm, bly lekker en jou net jou jazzkeuse is sterk op pad hoor. Net hier op RSG. Kyk mooi agter jouself en bly lekker jou lekker mens.